Ik te dweet maar dat doe hij dieschig dan ze die takten dat ze dan nooit niet om wat meks te kudrappen gegen op de noorden die zo hè. Was er bij zeggen bij dan dat als pomp nén jij zou bij de niet zijn precies gebeurd als hij met men gebeurd ik schoon niet zijn. Ik had jou dag ze doe eigenlijk nacht gebeurd was dus kun de beskou niet dat en de maar dat ze dat heb je opsk. Tussen bij women die iets meer gegen op de noorden bij die zo het jetje bij Age there, you banished away here. Wasabi needs saying about Dan Mugmagabaja here. I could need say about Pshish, my men. Nisha swamp and Nish no big stow the needs and happy ops. So that's the abbot go was Seskin the Pskal, you badan, it at Nisha subject of Nepiopsk. LG4 Gnoptenod and Jisho here Gnoptenod the Shouse, the Yuxkun Ditagan and Stamino percent. Ik zeg eens, we te moet gebaas op de nisch nooit aan een uitdruk dan heb je opsk. Zo dat ze doet dat die ja, bij jou met mensen die ik schoon dit dagen stemmen ook present is. Nagen ze we te weet ze moet gebaan die show. Zo dat ze niet dat nee, je hebt dat dan heb je opsk. En ga wat je gemaakt, Shepherdville, ik heb nog een nootje bij

go deáhid me agus an g gaiad a bimítógé a go d tíúhs de dahanáit. Má chu déna go sé sibit an hídat a heithúha mestó gé gaiteo sibíte am. Wat mag zo, ik kan je het goed hebben zien dat nu met zien als je een gegeven stegen hebt. Hij heeft geen schot dat je een beetje een suicide prevention conference ook schoobisom. Niet schot, niet in een nacht. Geen backstop te discussen dat. Ik wat mag zo zeggen in een nacht. Geen maar goed heeft wat mag zo zeggen je mama weet. Hij heeft geen niet nu nauw schabbe te discussen. Je bij hem niet te discussen. Op hobbysom. Ge mag dat zeggen, bij je dat zo goed. Zij uw fitness classes, dat doet nog zij uw guy. Hij zou zo bij hoort. Hij ge een nieuw dijkskijs niet bij hem nou. Als je bij zegt kap dat dijkskijs, dat dat zijn mijn job. Ik dacht, hij moet je dat je niet boven aan geeft. Ik zie nou een zo bij hoe je kijkt daar nu aan gaat. Als je zo bij dat doe je. Ge mag je boekte gaan hij je ben bij thuis en hij kan zo hoort je dat je ben bij hakken dat jouw bij het SAAQ. Hoe kan en je ben dus dat niet zo bij dat dijkskijs dat. Gemma go chesby traditional annual power jadu dig noch how go musha wa yobi som nishno go dosha bi him nishno nyene na shabe to discuss them gemma go go nishtom de no nyene na shabo shesha du dig noch ma mi da men shtok how go bike stau to discuss them shko bi som bi him bike stau shop gemma that at chesby chag jama do noch ni USG summer games jama do itna noch nishno het to discuss da bi him nishno ne shabo go shko bi som Ik ga dit na nog jij dat hij dat ze het sassy beach. Hoe dat mini dat je hoe iemand je, hoe go je jam bij dat je sinds zo jam mamu beach, hoe kan je stom nog bij je was je zo dat ik nog ga, ben budget, hoe go je ben schat, bij je shop, het is kost dat je koop is een beetje niet zo niet shop, jij dat ga je go iemand hoesnap, je go bij dat hoesnap, kia mag je dan dat mag je dan koop je nog maar ga je nog niet ga.